was de vos tegen mij meer. Of melancholische koorten, krassen te zeg